0: Ek het dat ook heel bosom dus al met Marika jo toe je nog niet dus al dus goed gesteld uit naar mama daar.
1: Uit je mijn dus ik ga je nu dus nog zei hij mama daar nu hij Nelly op het je grey en ga hij in nu kost zo de mama daar was dat in onze royal. Hij was aan ons aan jou hij had die abetiek terwijl die abetiek terwijl ga hij en mijn maat dan nu de mitsa daar bombs hij is gestuurd hij gaat dat benoemen. Ook ja, bij mij gaat het zo met zo'n Ellie. Hij had het die hij had. Die ga je pettig. Ga je nu droog oosten dan ga je eens naar iets en daar dat.
2: Na nagoo dus nagen, ze doen na school hij bezigen hij doet man, maar ga je als chat hij doet ook al. Ik ga school ze doen na hij. Mas tungat nago he dot manga so nas ci no begin gan he ga ci dot man he minchis ga mi ko go e yo nas ga ci no he ya bi chikt manga again he ga ci ta mas yang ga ki he tex ga e mi ko mo san e kegen ga ka tang ga ka sko yak san ga ci ci ya bi ga ai he Busy jadi tayan, kaya abis jadi kuch tayan ka match ka mina apa kapu yang kaya di itu mak, tiang ya, agak kacau baca ya, nih ya, bu itu manjis. Nana aku juga yang tahuan student, kanji, mankogen, macam apa sih ada, mouse pads. Said na nakos go and wish cuz I had ji tot man ga ji watko when ji san ji tot man ek hamne ka ji taut ka no mo ji tot dek wo che bug mo tsu no tin mo gun ji ach ka den snits mas ko sa che got 15 years bas has got 3 years is ka sak sanga ek nas ji psi nek ji sai he ya bad ne psi ne bim dan we was in the section nam the netigans na sai here a which wants chan my guy here match got got the cheese quick man ne eaten changa asko
1: Ik ga het nog opdagen. Mama daar wat hem houdt zich aan de begint pingas weet je CBC molletjes krijgen en nest de pingen en hij speelt uit de CBC geel en nooit dat. Oké, dat dus ga ik nog opdagen. Mama daar en hij biedt op hem zijn huis tegen en dat zit morgen zijn jam.cbc.ch/mama daar.